De kapenaars die zijn moest daar eens voten global kraal. Maar die konen niet weten of de eigen man van staal. Er is hij zo groot, zelfs die duivels kreeg om dood. Dus Hendrik en zijn bulldozers, wat brul daar in die sloot. Die stomers kritiseer aan elkaar die global kraal. Hendrik hou net niks aan die kapenaarse kwaal. Hij zong het Pieter Jasies, hij stevig in die zaal. Je nacht hij besluit, hij gaat tafel bij hem nu.

0: soir gelijk. En druk is die touwleier, hij wees ons al moet stop.
1: Pas op, pas op, die boelers is galop.
0: Bitter vroeg je een ochtend, toen die ganse kaap nog slaat. En die stomers en mannen nog voor die blauwse leen gaan. Toen staan ons Hendrik kanten klaar met kettens in die hand. Zeep in die berg die tafel waait op boer Blauwbergstrand. Het bliksem in het donder en die bergen van die draak. Die dat tafel berg toe aan die Dragensbergen vasthaak. Van al twee oceanen. Wordt een lijfvoertje gemaakt, waarom was hier niet net haar alledaagse taak? Uiteindelijk komt die optocht toe op Loftesversveld aan, waar Tafelberg even eekjes langs die Dragensbergen staan. Aan de kant die bergen heeft die storm zich gaan leeg. Precies op die plek waar Hendrik die nieuwe strand wil heen. Nou lief allemaal toch zo lekker hier, zo lekker als wat kan. Die stormers en die blauwbols wil nou voor diezelfde smaak. En Hendrik hij van vis, maar hij die blauwstier moest gaan tanken. Nou kan zelf die parlement zijn zit krijgen gauw tanken.
1: Pas op, pas op, die boelers is galop.
0: Stadig om die draai, die vracht is bij een zwart geluid.
1: Pas op, pas op, die boelers is galop.
0: Stadig om die draai, die vracht is bij een zwart geluid.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zeg, hoe graag ik jou bij mij wil hebben. Als ik maar niet die woorden ken, om jou te kunnen vertellen. En als die sterren dan die leven ken, die grijze maan, die donker wind.

0: Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
4: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: En dit was wel lekker drie spel geweest, net aan Unison weer formaliteit om 10 uur. Luke Holmes met Where the Wild Things Are, Ray Dillon met My Heart Klop Hard en Henning met Biggie Langer Bly. Die tijd is nou 17 minuten net na 10, amtelijk tijd nou om te begin met die Luister FM Top 20 treffer per jaar aftelling. Ook een paar luisteraars wat vir my vraag oor verkeer. As julle dalk weet, in Port Elizabeth in Newton Park by die derde laan, dip, hoe dit daar lyk. Ek weet so by omtrent 7:30 vanoggend. Toe is dit wel nog oop, maar die water het tamelijk sterk geloop. So as iemand net vir ons kan laat weet, deel van my baie belangrike luisteraars by Luister FM. Jou top 20 treffer per jaar samenvatting vir van die is week 1 splinter nuwe toetrede wat ongelukkig 1 uittrede treffer beteken. 8 snitte skuif opwaarts, 4 snitte skuif afwaarts en 7 snitte bly onveranderd in dieselfde posisies as laas week. Ons uittrede treffer ongelukkig hierdie week Robbie Wessels en die Hewels Fantasties en Jack Parham met die Bomb Squad Blues.
1: Bomb Squad

0: Leon Schuster met miljoenen aan verrast hier op zijn 16e positie in. Goeie treffer als het komt bij rugby treffers. Treffer heeft 6 plekken afbeweeg van naast week zijn 10e positie. Jouw top 20 tot dusver in die 20e positie. Erik Snel met Roermai in die 19e positie. Nicolas Lau met Bokkie in die 18e plek. Fran Prins, jij onthou nie. In die 17e plek Reina Velvet en Byron Mini met nommer pas. In die 16e plek dan nou Leon Schuster met miljoenen Hanne. Verrassie. Sê jy nog enige boodskap uit, laat weet vir my 082-333-667 standaard data tariewe geld. Een boodskap van Shailene wat gesê het, goeiemôre Ian, ek wil net graag aan my boetie Jacob sê baie geluk met jou verjaarsdag, mooie 21, baie geluk met jou mondigwording en mag daar nog vele meer vir jou wees. So Jacob, baie geluk met jou 21ste en maak die beste daarvan en niemand mag vir jou hierdie naweek nee sê. Die volgende op die speellys in hierdie week se 15e posisie, tref dit ook 6 plekke afbeweeg, Appel met genade. Water.
1: Nummer 15.

0: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.
1: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Diggy Loader and the Blue Jeans, Sea of Heartbreak.
1: Jy is ingeskakel met John Durker op die Skatkis.
0: Awesome, met Jerry Modder.
1: Durker op Luister FM
2: op die Skatkis.
0: Daar is Maywood, getiteld Mano.

0: kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.

0: is Bernice West, daar so met Lyfie, die Heer het my mooi gemaak, nee. En dit is wat ons moet glo natuurlijk, nee. En net voor Bernice het ons bietjie geluister na Louis Fonsi en Justin Bieber daar met Despacito, en net voor het Fat Man met Dorp toe. Jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie, baie dankie van die boodskap wat deurkom hier so op die WhatsApp line, ek waardeer het verskrikkelijk baie, hier is al met my gesels vandag weer, en dit sê hallo hallo op hierdie mooi en warm sonskyn saterdag, mag jy baie lekker middag verder geniet, dankie, gesels weer. Baie dankie vir daai boodskapie. Jy het vir my laat weet van waar is jy, Koen? Dis my sonskyn glatie in Port Elizabeth. Ek wil bietjie aan jou toe ry nou. Hierdie sê vir ons Arian, my beste plek is in my motorhuis saam met my buurman en jou musiek rock weer. Groete. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het. En dan het ons hierdie enetjie, het ons gou kyk hierso. ek sien Gilmer het ook ingeskakel, sy het vir ons lekker fulltime scores daar gestuur, Lions 35, en ek hoop ek spreek het reg uit Ospreys met 19, baie dankie vir die boodskapie daar so, Gilmerie, en dankie het jy ons altyd op hoogte hou van die tellings ook. Kom ons gaan voort met die lekker boeremusiek, Koosie Bekes, Koosie se vastrap.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat een wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie echtpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Mynrout Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: prof Langpiet en Vrie Reder daarso met Lambert's Baai toe. En net voordat ons geluister na Klipwerf Orkest dan met In the Mood, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek kuier saam met jou tot en met so voor 6 vanavond. Ons gaan lekker saam kuier. Die volgende uur wat voorlê het ons lekker country musiek en julle daai spelers my lekker vol gemaak weer vandag. Baie dankie vir almal wat hulle versoeke vir ons deurgestuur het daarso. En ons het natuurlik ons uitklopdreffers ook. Ek het twee lekker nommertjies rigting mekaar gesit vandag van 'n klassieke ikoniese liedjie wat jy baie van gaan hou. Bly ingeskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Hier's Frans en Enrico met Mama Kusi Kusi.
1: Luister FM.

0: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na Rian Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Country muziek van die hartsnare raak, net hier op Luiskuif met die Kuif, elke saterdag tussen 3 en 6, net hier op Luister FM.

Manasseh is guilty of the crime. Bacon Brothers en Bellamy Brothers daar, guilty of the crime. Net voor het Pussycat Awesome met Mississippi, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons is bezig met ons uitklop treffers. As jou van hierdie optie nommer 1, dan stuur jy vir my harkie deur na die WhatsApp line, 082-333-367.

Dolly Parton daarso met I Will Always Love You. So mooi, nee. Volgende beurt het Alan Jackson na Hurting Comes Easy.

0: van mij. Dirk van de Wes, Thijs en Daas, kom wees een beetje sexy van mij. Ik zie niet de boodschapje ook doorgekomen. Laatste strijkitem geweest. Sweet Dreams, veilig rij, rij huis toe, mooi loop, liefde groete, kom van, lyk my Alet af, daar is baie dankie Alet vir jou boodskapie, jy het ons gesê, jy hou van die strijkwerk, nee. Kom, ons gaan voort, ons gaan een beetje luister na Uli B volgende, ons vat so kort advertentiebreekie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: It's that time of year again.
4: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
5: Yeah, Tyson.
6: Beggar made that track, yo.

Freddy Nes daar so met Krummelpap, is tyd vir my om te groet. Het was heerlik gewees om saam met jou te kuier. Kuier weer volgende saterdag saam met jou, selle plek, selle tyd, elke saterdag tussen 3 en 6 hier op jou lekker luisterstasie. Wil hy skuif met die kuif, maar nou is het tyd vir die kuif om uit te gly en plek te maak vir die saterdag sizzle natuurlijk. Daniel stryd om net na my agter die mikrofoon, geniet het en geniet die program saam met hom. Lekker muziek wat vir jou voorlê natuurlijk en lekker geselskap. Van my kant af Rian Strydom, lief jou dieper as jy sê. Tot ziens.

hanen raak oud, maar is nog niet fout. Met die hanen van een oma Janie. Kijk die hanen die, hulle het hard gewerk.

die blus, maar soet liefst nie hier nie, maar ver in Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word donker, van jy.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

vai si crei. Hy sê my lani, ek het het een keer lang teruggehoor. Ek ken nie die naam nie,

terug huis toe, terwijl hy vluit ry. Het hy een bikkies te veel courage, uit sy half Jackie uitgekry. En ergens teen, een aftrand, het hy een trekker, oh.

sappans vol om elke nacht oor zwarte rivieren oor kransen van beton. As jy aanhou stap 10,000 uur

sippen. Volg om elke nacht oor zwart riviere. Kijk nie in al om. Dalk vind jy die land van blauw saffieren. En dalk een brokkie

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.